0: Resolve en je luistert naar Progcore Radio, de enige echte progrock en indie.
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.

Welkom vrienden, jawel, dit is de nieuwste Red Velvet en het is er eentje van deze week. De muziek van Goede Komaf, hè? Peter Colorado was dit en het nummer was Back at My Side. We zien de LP van hem in, met spanning tegemoet. Evenals van Steve Bonham. Steve Bonham, ja, die is van goede huizen, hè, Steve Bonham. De zoon, ja, en dan, nou goed, dat zullen we het niet over hebben, want hij heeft zijn eigen kwaliteit. Steve Bonham en The Long Road. En dit is van hem het eerste nummer wat we horen bij Sally in Blue. Dit is zo mooi. En dit is prachtig om even achterover te leunen, koptelefoon op, oortjes in of zo. De bas hard zetten. Even mooi.

0: Ja, zoals ik al zei, muziek die je echt nergens anders hoort, die hoor je hier en zomaar voor het opgrijpen. Helemaal gratisloos, voor niks. Goed, vrienden, we hebben artiesten af en toe bij onze uitzending die dan zelf hun titel van hun nieuwste inspreken, hè? Of het van een cd komt. En Belle Perry, ja, zij is een dame die doet dat met volle overtuiging. Belle Perry, en hier is haar aankondiging en dan komt haar nieuwe single Hanging on a Cliff.
1: Hi, I'm Bailey Perry and this is my new song, Hanging Off a Cliff.

Bill Perry, mooie stem, hè? En ik heb er nog eentje met een hele mooie stem. We zijn de weg van Dirk en ik. Dit is Brigitte en The Dusty Trails. Bridget and The Dusty Trails. We get to be best.

En het mooiste wat we binnenkregen, moet ik eigenlijk eerlijk zeggen, is van een Nederlandse zangeres, Inge Augustina. Sinds 2001, dacht ik, zingt ze onder haar eigen naam. En ze singer-songwriter natuurlijk. Like a Phoenix heb ik voor je. En dat is een heel mooi nummer. Dus uit de as verrezen leven en zo.

0: Gerhard Claessen.
1: Hi, bluesman.
2: Ja, special tijd voor de lekkere blues. Hè? Weet je wel, dat hele mooie. En dat al na een minuut of 25. Goed, we gaan beginnen met de Beck and Call Girl. Nog een keer, de Beck met I. De Beck, niet met E, maar B. Dus Beck and Call Girl van de Avi Krause Band. Nou, dat is een bekende band. En we hebben heel veel muziek van haar al gehoord en laten horen hier in dit programma. Deze is nieuw. We kregen deze van een bekende uit de Verenigde Staten van Amerika. Want er komt ook nog iets goeds vandaan. En dat

0: De Avi Krause Band, mooi hè. Maar we hebben ook nog een live opname. En dat kondigt ze zelf aan. Ze kondigt de plaat aan, het nummer. En dat betekent eigenlijk dat de plaat, het nummer wat ze dan zingen, dat is Memories I'd Like to Forget, dat op haar nieuwe cd komt. Dat wil ze op haar nieuwe LP, want ze maakt vinyl. Oh, dit is zo prachtig. Moet je horen.
1: So we're gonna do a song that'll hopefully be on the new album. And if you don't mind, maybe we'll... take it down for one.

0: Forget. Dat zing ik maar even, want ja, het was afgelopen. Ik weet ook niet hoe het op dek. Heb jij dat gedaan? Nee, hè? Ik hoorde het. Ik dacht van mij even bij de preview. Ik dacht, nou, dan moet ik even meezingen natuurlijk. Ja, dat is geen vergelijking, mijn stem natuurlijk, met Rick Rouse. Vrienden, we zijn er lang weer over het half uur heen. Dus het wordt de tijd dat ik met mijn mooiste stem ga zeggen. Dan is het nu weer tijd voor...
1: Muziek. Uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

Zo, kijk, en dan klets je niet meer, denk ik. Hè? Dit waren de Faces, natuurlijk met Stay With Me. Ja, mooie hoofdrol weggelegd voor de heer Stewart. En dan daarvoor hoorde je The Guns and Roses, Axl Rose en zijn mannen en Paradise City. En we zijn geopend met Golden Earring natuurlijk, met Radar Love. En dat completeerde onze Zwijmel 3 voor dit eerste uur. We zien je kan natuurlijk weer terug in het tweede uur met de Zwijmelaar. Hoho, en dat wordt ook zo mooi, want Dirk heeft ze uitgekozen. Kijk, en dan kregen we weer iets anders dan wanneer we met z'n beiden knokken over wat er dan gekomen moet worden. Maar als Dirk het doet, dan komt het altijd goed. Brendan, ik heb nog eentje trouwens. Dat wil zeggen één nummer, dat wil ik je graag laten horen. En dat komt van Cat Blue. Cat Blue and the True Believers. Ja, dat krijg je natuurlijk als je hier naar mensen luistert naar dit programma. Dan krijg je toch wel even iets wat bijzonders is, heel bijzonders. En ik heb er eentje voor je en dat is de Iowa Blues.

Deze hele bijzondere muziek, vrienden, is afkomstig van Marco Barticcioni. En dat is, hij heeft een plaat gemaakt en daarop staat gewoon Bartok. Dat is dan zijn naam. Hij staat prominent op de cover van het album, van de CD. En met een hele bijzondere gitaar. Ik ben bijzonder geraakt door het volgende nummer. En dat is No Way Back. Ja, ook door die andere trouwens. Hoor. Dus het is een prachtig nummer. En het duidt ook op deze plaat. Ik zal straks even de titel van het album noemen, zodat je hem kunt kopen. Bartok. No Way Back.

Marco Bartazzoni en het album heet Bartok, zoals je de naam van de componist schrijft. Dus B-A-R-T-O-K, Bartok, mooi. Vrienden, wij hebben nog een nieuw album natuurlijk klaar liggen, want we zeggen niet zomaar, dit is het uur der albums. Because there's more to music.

Susan Maranti, vriendin Susan Maranti. Ze komt van New South Wales en dat ligt in Australië. En even voor de goede orde, even zeggen van ze is een singer-songwriter, een lyricist, een sculptor en een artist. Nou, dat zijn heel veel dingen. Dat is een artistiek mens. En dan denk je bij jezelf van, ja, die moet natuurlijk nodig een plaatje maken. En dan moet ze ook haar eigen stem pousseren. En dat doet ze geweldig met het nummer Night Undresses the Day. En dat gaat als volgt. Oh.

with me. Wat goud, hè, van Dag & Me, dat we twee nummers van zo'n album draaien. Ik ken gauw indruk kring van wat die artiest zegt. Ik spreek even mijn moederstaal, want de volgende artiest die ik ga aankondigen, is Fries Wolma. En dat is een grunniger Bart, met een D, hoor. Ja, en hij heeft een nieuw lied gemaakt over de zomer.

Fries Wolma en Henny Dolstra, dat is mooie muziek op de radio. Het komt uit Groningen, uit de northern part of the Netherlands. En ik versta ze woord voor woord, dat is altijd erg leuk. Vrienden, we zijn aan de nieuwe singles toe, die de aanloop geven tot een nieuw album. De eer om je voor te stellen aan John Pagano en zijn band met het nummer Fever.

Emily Wijker, bijzonder artiest, vrienden. En let erop, want we krijgen veel te horen. En dit was het nummer Als jij het stil maakt. En af en toe, vrienden, dan krijg je iets wat je niet stil maakt, maar wat je een beetje opgewonden maakt. En dat is het volgende nummer. Grace the Gear, nummer heet Done.

Raise the Gear, de staande stop. Daar staat zo gewoon eentje in de ankers en dan gaat het heel goed. Nou, bij een mooie aanloop en een hele mooie aftiteling, dan moet je zijn natuurlijk bij de Heartland Roots Band. En dat is het nummer Give It Up die we als nieuw hebben binnengekregen met een seintje. Okay.

0: Dat waren de nieuwste. Nou, en dan weet je natuurlijk wel wat eraan zit te komen. Zo rond het half uur. Dan wordt het nu tijd voor de ouden. Voor
1: muziek. Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijnbal 3.

Ja, zo hadden we ze dan weer gehad. En de Calle La Vida was de laatste van Raymond Froggatt. En daar heb ik nog iets bijzonders over te vertellen straks even. Ik ga ze even afkondigen, want je luistert ook naar Charles, Tina Charles. En I Love to Love uit 1976. We zijn geopend met Neil Young en Keep on Rocking in a Free World. En dat lijkt mij een uitstekend advies. Over die Raymond Froggatt gesproken natuurlijk. Het is een Engelse artiest, En hij heeft heel veel optredens heeft hij verzorgd. Niet veel platen gemaakt, dat wil zeggen. Ja, dat eigenlijk niet. Maar er is eentje en die kwam toch in de top 40 nog terecht buiten Calle La Vida. Wat natuurlijk een onzin tekst is, maar dit is iets anders. Dit is Rolly. Rolly is Got Married. En dat was van 1969. En die vind ik, moet je beslist eens een keer horen.

Je zou kunnen zeggen, is gonna get wet. Je zou kunnen zeggen, dit is beat, omdat het uit de jaren 60 komt, natuurlijk met Hoempa. Beat met Hoempa. Het is een fantastische aangelegenheid om dat zo te kunnen maken. Over zalen en zo, die krijg je zalen mee, hè? Terwijl je dan toch je teksten kunt brengen. We gaan, vrienden, luisteren naar Roots, Rock and Soul van Ben Reel. Zo heet de nieuwste die hij gemaakt heeft, het nieuwe album die hij gemaakt heeft. En we gaan draaien The Joker in eerste instantie. En ik neem alvast afscheid van je. Ik zie je graag weer terug volgende week bij de radiostation weer. Dezelfde tijd, dezelfde radiostation uiteraard. En dan weer dezelfde steengoede muziek. En de prikkels die, moet ik zeggen, Dijk Loonstra hier in dit programma steekt als producer. Van dit moet je draaien, en dat moet je draaien, zus moet je draaien, zo moet je draaien. Nou, dat gaat erom. Mensen, ik wens jou verder een hele schiere dagtouw en hommer in de horen. Muziek heeft veel meer om haken dan die vattigheids die je overal huren kent. Mooi.